Jokes en make you wish to last. Maar door me mag ik al. Kijk naar een eerste schnupperer. Verbreid ze enthousiasmiert die Augen. Die macht jetzt alles, was du wünschst.